0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

Maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
3: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
5: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe, sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met hem tweede te worden na een val.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: Grote bloemkolen!
1: Ik heb hele grote bloemkolen. Dan heb je de afgelopen zomer wel flink wat water gegoten. Welkom om 6:06 dubbele tijdmelding.
2: Frits van Per!
3: Ochtendemstering!
1: Op deze woensdag 23 september 2026 komt de zon op om 7:30. Afscheid nemen doet ze om 19:39.

0: zo helder blauw. Het laat ons terugdenken aan de zomer van 2026... die even legendarisch wordt als die van exact 50 jaar geleden, 1976. Overigens begint pas vandaag de astronomische herfst. De Flipo's zijn terug, al heten ze nu Discase. De actie waarbij je de hebben dingetjes kunt verzamelen werd gelanceerd bij Albert Heijn.
1: Interessant om te weten.
0: Vrijdag vanaf 21 uur draaien DJ's van Matties Retro Club aan de Knoet in Aarschot dance hits van de 90s en de 00s. Gratis toegang. En zaterdag om 20 uur kan je van op de Grote Markt met nachtwachter Jeff op stap in het middeleeuwse dienst. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Bij voorkeur reserveer je online via nachtwachter Jeff.

Rita. Misschien doet zij dan de openingsdans. Donald Trump heeft groen licht gekregen, het spreekwoord van de dag, voor de nieuwe balzaal aan het Witte Huis. Daarvoor heeft hij het Hoogrechtshof laten zorgen. YMCA. Op 23 september 1907 registreert Leo Polsburg bij zonsopgang min 0,2 graden.

0: Veel te mooi werd de debuutsingle van de duo Erik en Sanne.
1: Muziekhistorie.
0: Het betekende meteen een doorbraak in 1990. Het origineel is van Kroatische makelij. Erik had het gehoord toen hij daar op vakantie was.
2: Frits van Perk!
0: Zie hem bezig.

0: Met een roos in je blonde haren. Ja, dan kies je best niet voor een witte roos. Enfin, spreek sowieso duidelijk af om je blind date niet te mislopen.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag van 11 tot 17 uur organiseert Raak Zichem op de Marteldaar een garageverkoop. Gratis toegang. En zondag om 15 uur wordt er gevoetbald. RBL Sport A ontvangt het elftal uit Vissenaken.
2: Hoe

Daarom zeg ik nee. Maar wij zeggen ja voor nog een uurtje ochtendeemstring op Radio Fiesta. En we hopen van jou hetzelfde. We gaan naar nieuws en weer met Jetty Paletti. Heel graag, tot straks.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Roeselaar is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
3: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
5: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
3: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévot zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
6: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met twee te worden na een geval.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Deze nacht gaat het gebeuren. Voor...
1: Ochtendinstelling.
0: Deel 2 kunnen we nu aan de bak. En dat tot 8 uur. Blij dat ook jij er weer bij bent. Om 6:06.
1: Frits van Perk.
0: De zon komt op om 19:30. En op deze woensdag 23 september 2026 is haar liedje uitgezongen tegen 19:39.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 06

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: het hart. Ja, niet alleen de motoren, maar tegenwoordig ook de elektrische steps en de speedpedelecs. Steeds luider klinkt de roep om het dragen van een valhelm te verplichten. Voor mij mag dat trouwens ook gebeuren voor een gewone fiets. Vandaag begint Jaak Vermeijden aan een reeks van 50 shows. In DDT houdt uitverkoop, kruipt hij nog eens in de huid van zijn kampioenenpersonage.
1: Interessant om te weten!
0: Vrijdag en zaterdag wordt 20 jaar de Negger gevierd in Scherpenheuvel. Vrijdag om 20 uur brengt de Soul Train Expedition covers. Zaterdag om 13 uur start de namiddag met straattheater en verrassende acts. Er is een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. Om 15 en om 17 uur wordt een wagenspel opgevoerd. Om 20 uur volgt nog een optreden van Portland.

Oh, wat zit de schoen? Want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Deze 23e september is de internationale dag van de gebarentaal. Ook zonder woorden heb je recht op spreken. Vandaag begint de astronomische herfst. Op 23 september 1931 treedt in de Kempen algemene nachtvorst op.

0: Papi loopt toch niet zo snel, is een hit van Herman van Keeken.
1: Muziekhistorie.
0: Hij scoorde ermee in 1971. Het is een bewerking van een nummer van Daniel Boone, namelijk Daddy, Don't You Walk So Fast.
2: Frits van Perk.
0: Sander gaf zijn vrouw voor haar verjaardag een magneet. Wat moet ik daar nu mee? Wel, je zegt toch altijd dat je niks hebt om aan te

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: W-

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Nachtrijders. Kunstenaar Jan Fabre had een omheining opgetrokken rond zijn vakantiehuis op het Kroatische eiland Vis, die tot in de zee doorliep. Naar eigen zeggen had hij dat niet gedaan om dat stukje kust te privatiseren, maar om zijn domein te beschermen tegen loslopende geiten. Toen een zwemster tegen de omheining botste, stak er zoveel kritiek op dat Fabre besliste om die omheining weer te laten weghalen.
1: Interessant om te weten!
0: Vrijdag om 20 uur kunnen ploegen van 5 personen in zaaltrefpunten deelnemen aan Assend Quist. Je kunt inschrijven via FC Assend. En zondag tussen 12 en 18 uur organiseert Samak in de ketel in Kagevinne een mosselfeest met ook andere gerechten. Basketbal, zaterdag 20:30 speelt Klemscherpenheuvel thuis tegen Bertem.

0: Lieder der Nacht. Ons ochtendheemstringliedje is haast uitgezongen.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: Groen licht krijgen. Je krijgt de goedkeuring om ergens aan te beginnen. Na Tony Servi is dat het geval voor Chris en Belga. En vervolgens voor Michel. Wij besluiten met een heel graag tot morgen.
3: Vrijdag.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De provincie Vlaams-Brabant lanceert met het onvoltooide onderzoek een mobiele archeologische escape room die zijn doortocht maakt in verschillende provinciedomeinen. Vanaf nu tot en met 8 november houdt de escape room halt in het provinciedomein Halve Maan Diest. In het interactieve spel stappen bezoekers in de rol van archeologen en leren ze in een middeleeuws decor hoe archeologisch onderzoek werkt. De escape room is toegankelijk voor deelnemers vanaf 12 jaar. Door de inzet van deze spelvorm mikt men op jongeren en jongvolwassenen. En bovendien is het een fijne activiteit voor gezinnen. En een leuke tip voor de herfstvakantie. In het provinciedomein Halve Maan dus nog tot 8 november. Prijs €75 per spel. Inschrijven doe je via de website van Vlaams-Brabant. Hogeschool UCLL start het academiejaar met een recordaantal van 19.000 studenten. Daarvan studeren er meer dan 12.000 op de campussen in Vlaams-Brabant, ook al een record. Met meer dan 3.500 de nieuwe studenten in een professionele bachelor- en graduaatsopleiding aan de UCLL in Vlaams-Brabant. Daarmee bevestigt de hogeschool de sterke groei van vorig jaar. Het totaal aantal studenten in een bacheloropleiding in Vlaams-Brabant stijgt met 5%. Vooral voor de richting verpleegkunde is dat goed, want die opleiding verwelkomde dit jaar 1/5 meer studenten. Het totaal aantal studenten verpleegkunde telt zo voor het eerst in meer dan 10 jaar meer dan 900 koppen. En dat was ook nodig.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
5: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
4: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
6: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
4: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Vic Dus met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
7: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
8: Dat is een stiekele droom sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
4: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Guus Meeuwis hier bij ons. De Amerikaanse worstelaar Matt Hardy is jarig. Hij wordt 52 jaar en ook niemand minder dan de Amerikaanse acteur Paul Patterson is jarig. Hij wordt 81.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer.

0: De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ik bewonder jou en John Lamers. Op zondag 27 september tussen 10 en 13 uur kan je van aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek op stap voor een wandeling van 3 kilometer, 7,5 of 12 kilometer. Het wordt allemaal georganiseerd door zorggroep Anendaal ten voordele van het Kinderkankerfonds. In de

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: van Mosselin-dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

De op John Travolta verliefde Sandy. Op zondag 27 september vanaf 9:30 ben je in Manege Ruitershof in Langdorp getuige van de beker van Aarschot Jumping met diverse proeven.

Dat is ook waar. Het is nooit te laat. Je hoorde Rob de Nijs. De dames gaan volleybal spelen. Nu zaterdagnamiddag om 15 uur moet Golazo Averbode B het opnemen tegen Aarschot.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Citadel van Diest heeft er vanaf nu een vaste ontmoetingsplek bij. Het hoofdkwartier, een pop-up café dat tot nu toe 1 keer per maand de deuren opende, schakelt vanaf nu over naar een wekelijkse opening. Elke vrijdag vanaf 3 uur 's middags kan je in het historische pand terecht voor lokale drankjes, een hapje en live muziek. Het initiatief, gedragen door een collectief van Diestenverenigingen, wil zo het kloppende sociale hart van de Citadel worden. Een bijna 8 meter hoge roze constructie moet binnenkort een opvallende blikvanger worden in natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo-Ham tegenwoordig. De Field Canopy is een landschapskunstwerk waarop bezoekers kunnen zitten, liggen en tot rust komen. Kostprijs van het ding €288.000. Het kunstwerk krijgt een plaats op een perceel van ruim 96 are aan de Zavelberg, dat is kort bij de VVV-toren, op de grens van het landbouwgebied en het bos- en recreatiegebied Gerhagen. De structuur heeft een footprint van 13 bij 13 meter en komt 60 centimeter boven het maaiveld.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
5: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
4: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraudes niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaanse president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
6: Zo'n heel stadion dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen man, je hebt daar iets gemist.
4: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.
7: Als wij...

0: Zegt.
1: Geeft zich altijd helemaal ten volle in de Vlaamse showbiz, deze Yves Segers.
2: De ochtend met Michel de Groot.

renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Danny Vroegeren, Wesley Klein. Nu zondag eerstkomende, dan is het 27 september. Vertrekt om 14 uur aan het bezoekerscentrum Bijbelkomstbroek via de Stadswallen. Een wandeling naar Fort Leopold. De deelname is gratis. Als de

Danny Fabri. Komend weekend is er echt zoveel te doen eigenlijk, want zaterdag 26 september tussen 14 en 18 uur nodigt het Huis van de Mens en de Diestse Vrijzinnige je aan het Vrijgedacht uit voor een buurtfeest. Er is ook animatie voor de jongere bezoekers. Hai.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensesteemweg 160 in Diest.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melkstraat nummer

Op zondag 27 september tussen 14 en 16:30 vindt in de Hemmekes in Zichem een tweedehandsbeurs plaats. Met een aanbod van onder andere kinderkleding, speelgoed, bedjes, autostoelen en fietsjes.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een sfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
3: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van het feit dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.
5: Liefde voor jou.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Roomsen en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Roomsen.
4: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
3: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat de 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
5: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een sfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
3: Als er geen akkoord komt, dan wordt de staking hervat. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Daar werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. Die drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. En gisteren werd er ook al 120 kilo coke gevonden tussen ananassen en bananen. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: tuin- en veranda-set. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Yeah.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronsen.
4: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
3: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtraad van het gevangeniswezen.
5: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt in een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
3: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, onderzoeker Liam Dert.
6: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
3: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Voilà, zo zijn we terug van ons wandelingetje doorheen de Rue des Bouchers daar in Brussel. Dat was Johan Verminnen. En nu zitten we klaar in de studio van Fiesta Radio voor Diest en Scherpenheuvel Zichem te beluisteren via 103.9. Hartelijk welkom allemaal. Dit is De Middag.
1: De Middag met Jan de Groot.
0: Smakelijk eten als je aan tafel zit. Misschien zit je wel buiten, want het is prachtig nazomerweer vandaag. En vrolijke muziek, die is er uiteraard bij Fiesta Radio. Dit is Willeke Albert. Tea.

Dat was The New Four en Kom heel dicht bij mij. En daar gaat een beetje het volgende liedje ook over. In je armen is het altijd zomer. Dit is Marva.

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Dat waren Theo en Marian. En Heya, kom met me mee, ja.
1: Jan de Groot.
0: De jeugd van het Aledis Theater in Aarschot die brengen opvoeringen van het stuk Armandus de Zoveelste. Je kan erbij zijn zaterdagavond om 8 uur of zondagmiddag om

0: is het plaatje helemaal voorbij. De liefde hopelijk nog niet. Zeg, ben je echt boos op mij? Nummer van Salim Sekers uit 1975. En dit is John Heesakkers. Kom en kus me, lieve schat.
1: Was

0: Zangeres Cindy, haar echte naam was Gonda de Brugger en die werd al ontdekt op 14-jarige leeftijd toen ze samen met een vriendinnetje deelnam aan zangwedstrijden. En ze scoorde een hele grote hit met dit nummer in 1972. Dat was Hasta la vista, mañana. En dit komt van Phil Hunter. We dansen de rumba.
1: Je

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Melderse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Het is altijd

0: Wim Ravel en Annelies. Voetbalclub Klimop Begijnendijk die organiseren aanstaande zaterdag in de parochiezaal van Begijnendijk een mosselfeest met ook andere gerechten. Je kan er gaan eten zaterdag vanaf 11:30.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

dat ik net iets spaar. Ik zou er nog willen aan toevoegen, ook de muziek bij Fiesta Radio. Alles kan een mens gelukkig maken. Het zit meestal in de kleine dingen. Dat was René Vroger. Even kijken, het wordt zometeen 1 uur. Ik heb nog de zangeres zonder naam met de mandoline in Nicosia. En dat is de laatste voor dit eerste uur van de middag. We zijn er zometeen weer. Mama.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
4: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb, Pierre, of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
3: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
5: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele dure trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
3: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig, met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Origineel was het een nummer van die Exciters die er een grote hit mee hadden begin der jaren 60. Dat heette Tell Him. En dit was de Vlaamse versie daarvan. Morgen, dat was Lisa Delbo. Maar vandaag is het nog altijd woensdag 23 september. Dit is Fiesta Radio.
1: De middag met Jan de Groot.
0: Met nu Melvin van Dalen.

Rimmel van het Groene Woud en Bleek Elena, ik had je zo graag eens gevoeld. En toeschouwers van een stierengevecht in Spanje, ja, die hadden de stier bijna gevoeld. Bij het filmen van dat stierengevecht is een dolgedraaide stier tijdens een gevecht met de matador over de omheining gesprongen, recht op de filmer af. Als bij wonder zijn er geen gewonden gevallen. Enkel een betonnen muurtje tussen de tribune en de arena heeft voorkomen dat de viervoeter helemaal in het publiek zou terechtgekomen zijn. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Vorige zomer raakte trouwens in Colombia nog 4 toeschouwers zwaar gewond nadat een stier in het publiek was terechtgekomen.

0: dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems, Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Rita Hovink en Dolores. Vanavond organiseert de pastorale zone Diest in de Sint-Sulpiciuskerk een zoektocht naar waarheid en schoonheid. Gastspreker is daar Christophe Vekeman. Achteraf is er een interactief gesprek mogelijk tussen de spreker en het publiek, waar jij misschien bij bent. Vanavond om 19:30.

0: Een nummer geschreven door Chris van Tongelen, die we onder meer kennen van Familie op televisie. Maar hij schreef dus ook dit liedje voor zijn groep Roestvrij. En die scoorde begin der jaren 90 met dit nummer. Dat was 5 dagen op 7. En het volgende liedje, ja, dat is eigenlijk iets voor 7 dagen op 7, hoor. Bedankt, lieve ouders.
1: Wat?

Ja, straks was er al Mike Vincent met friet met mayonaise. En dat zal niet zo goed zijn als we horen wat Corrie van Gorp kwam zingen. Zo slank zijn als je dochter, dat wil toch iedereen. Vanavond om 8 uur kijk je in het Roxy Theater in Beringen naar de zebrafilm Gohan. Een Japanner neemt de zorg voor een zwerfpuppy op zich, maar hun tijd samen wordt echter abrupt beëindigd wanneer hij overlijdt aan COVID-19. En overmorgen vrijdag brengen dirigente Annelore Kamps en haar pianist in de Namer in dienst popmuziek van vroeger en nu. Bekende deuntjes die zeker uitnodigen tot meezingen. Vrijdagavond om 8 uur in de Namer.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: twee kleine Italianen. Leuk om mee te zingen toch ook, hè? Dit plaatje, Conny Frubbers, nummer uit 1962.
1: Jan de Groot, de middag.
0: En dit zijn The Shadows.

Gino Verano en ik blijf bij jou. Ja, dat zijn zijn woorden, maar ik ga er vandoor, want het is bijna 2 uur. Deze middag is weer afgelopen. Fijn dat je erbij was allemaal. We gaan nog een beetje proberen te genieten, hè, van het mooie weer en van de muziek bij Fiesta Radio natuurlijk. Blijf erbij. Wij zijn er morgen weer om 12 uur. En dit is nog John Larry.

Zetator. Zou dat allemaal echt zijn? Als ik nou zo weet zingen, wil de geloven dat ik dan

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De provincie Vlaams-Brabant lanceert met het onvoltooide onderzoek een mobiele archeologische escape room die zijn doortocht maakt in verschillende provinciedomeinen. Vanaf nu tot en met 8 november houdt de escape room halt in het provinciedomein Halve Maan Diest. In het interactieve spel stappen bezoekers in de rol van archeologen en leren ze in een middeleeuws decor hoe archeologisch onderzoek werkt. De escape room is toegankelijk voor deelnemers vanaf 12 jaar. Door de inzet van deze spelvorm mikt men op jongeren en jongvolwassenen. En bovendien is het een fijne activiteit voor gezinnen. En een leuke tip voor de herfstvakantie. In het provinciedomein Halve Maan dus nog tot 8 november. Prijs €75 per spel. Inschrijven doe je via de website van Vlaams-Brabant. Hogeschool UCLL start het academiejaar met een recordaantal van 19.000 studenten. Daarvan studeren er meer dan 12.000 op de campussen in Vlaams-Brabant, ook al een record. Met meer dan 3.500 de nieuwe studenten in een professionele bachelor- en graduaatsopleiding aan de UCLL in Vlaams-Brabant. Daarmee bevestigt de hogeschool de sterke groei van vorig jaar. Het totaal aantal studenten in een bacheloropleiding in Vlaams-Brabant stijgt met 5%. Vooral voor de richting verpleegkunde is dat goed, want die opleiding verwelkomde dit jaar 1/5 meer studenten. Het totaal aantal studenten verpleegkunde telt zo voor het eerst in meer dan 10 jaar meer dan 900 koppen. En dat was ook nodig.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook alsmaar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOA's. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
5: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
4: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging nadat hij in een van zijn video's de naam bekend maakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim

of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ha, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: alles mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Ja.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Citadel van Diest heeft er vanaf nu een vaste ontmoetingsplek bij. Het hoofdkwartier, een pop-up café dat tot nu toe 1 keer per maand de deuren opende, schakelt vanaf nu over naar een wekelijkse opening. Elke vrijdag vanaf 3:00 middags kan je in het historische pand terecht voor lokale drankjes, een hapje en live muziek. Het initiatief, gedragen door een collectief van Diestse verenigingen, wil zo het kloppende sociale hart van de Citadel worden. Een bijna 8 meter hoge roze constructie moet binnenkort een opvallende blikvanger worden in natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo-Ham tegenwoordig. De Field Canopy is een landschapskunstwerk waarop bezoekers kunnen zitten, liggen en tot rust komen. Kostprijs van het ding €288.000. Het kunstwerk krijgt een plaats op een perceel van ruim 96 are aan de Zavelberg, dat is kort bij de VVV-toren, op de grens van het landbouwgebied en het bos- en recreatiegebied Gerhagen. De structuur heeft een footprint van 13 bij 13 meter en komt 60 centimeter boven het maaiveld.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Degenau.
5: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
4: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RIZIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen. Maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: jaar van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

We draaien haar met veel plezier, hè? Onze distse trots Lilian Saint-Pierre en Ik ben niet van jou. En zo begonnen we op deze woensdag, even over vier, midweekse avondspits. Het is woensdag 23 september intussen. De herfst is nu ook officieel begonnen sinds afgelopen nacht 2:05. En wij zorgen voor de muziek zoals je dat gewend bent. Tussen nu en 6:00 in de avond.

voor de kermisliefhebbers. En daar hoort Guido Belcanto misschien ook wel bij. Op het zeildoek van de botsauto's. En daarvoor Ciao Ciao van Tamara en Tom. Om 19:30 vanavond houdt Macantare in zaal Skafnis in Schaffen open repetitie. Zo hoopt het gemengd koor mannen- en vrouwenstemmen aan te trekken voor het aanstaande kerstconcert. Dus als je wil meekomen zingen vanavond in zaal Skafnis in Schaffen samen met Macantare. En dit is het bekende kampvuurliedje van Nonkel Bob Davidsen, De Vrolijke Vrienden.

caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Liedje voor de vrachtwagenchauffeurs. De kilometervreters van Henk Wijngaard en de vrolijke vrienden kwam van de nonkel Bob Davidsen. Nu vrijdag 25 september vanaf 21 uur draaien DJ's van Matties Retro Club aan de Knoet in Aarschot dance hits van de 90s en Nillies. De toegang is gratis voor de liefhebbers. En dit is Luc Steno.
1: Jij

Hij is trots op zijn afkomst, hè, omdat ik Vlaming ben. Dat was Wiltura. En dan gaan de lichten aan, zong Luc Steno. En wil je eens rondsnuisteren op rommelmarkten, dan kan dat dit weekend, 26 en 27 september, vindt telkens tussen 9 en 17 uur een rommelweekend plaats in en rond Zaal den Akker in Rillaar. Voor de liefhebbers natuurlijk, om nog eens rond te snuisteren. Misschien kan je er nog wel wat op de kop tikken. En dit is Wendy van Wanteu.

Hij genoot te duidelijk van die mooie Spaanse nachten. Dat was Tjeerd. En daarvoor een vakantieliefde waar Maartje van Nijgen nog even naar terugblikte. Een petit amour d'été. En tot en met zaterdag aanstaande, de 26e, wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht georganiseerd. De deelname is gratis en formulieren kan je verkrijgen.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

Hij wilde duidelijk een feestje bouwen. Kom allemaal in de Polonaise, zong Marco de Hollander. En ik weet niet wat ik doe, concludeerde Bart Kael. Volgende week dinsdag 29 september om 14 en om 20 uur stelt Eerste Lijns Zone Demerland in Cinema Paradiso in Diest de film Team Rudy voor. Acteurschrijver Rudy Morre verzamelt na zijn Parkinson-diagnose een krachtteam als gezondheidszorg. Tickets bestel je online of via Den Amer. Team Rudy volgende dinsdag. En nu een instrumentaaltje, het bekende kenwijsje van kapitein Zeppels, Living It Up van Bert Kempfert.

Tja. Dat gebeurt in het leven. We zaten uren in de kroeg en zongen door tot 's morgens vroeg. Ik zei, hey,

gewone jongen, hè? Een jongen van het volk. Dat was Steve Thieles en daarvoor Guns in Wise van Roy Black. Er is voetbal zaterdagavond om 19:30. Een nieuwe derby tussen Keiberg en Aarschot. En Linkhout ontvangt Wiemis Meer. En nu gaan we richting het nieuws van 5. En dat doen we met Tony Servi en Corina en het romantische My Love.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaargewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
4: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
3: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit de metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David De Heenouw.
5: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
3: Er is de komende weken ook niet veel beterschap in zicht. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wolken, droog, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio. Ja.

0: Hij had een oogje op Roze Marie. Dat was Ronnie Tober. En zo begonnen we deel 2 van de avondspits van deze woensdag 23 september hier bij Fiesta, de Vrolijke Radio. We zijn nog een uurtje samen.
1: Willem de Groot.
0: En onder andere Christof.

meezinger van lang geleden, de rode rozen op witte zijde van het duo Onbekend en Jij bent mijn hartslag, zong Christophe, een liedje van 10 jaar geleden. Om 8 uur vanavond kijk je in Cinema Paradiso in Diest naar La Danse des Renards. Op een sportkostschool wordt Camille op het nippertje gered door zijn beste vriend. Geleidelijk dreigt een onverklaarbare pijn zijn droom van boksheld in het gedrang te brengen. Tickets kan je online enkel nog bestellen, want ter plekke is er geen ticketverkoop. La Danse des Renards vanavond in

0: Ik kwam laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg, ben jij nog gek?

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ze voelde zich duidelijk in haar nopjes. Oompa la Pampero, dat was Marva. En een klap op mijn kontje kwam Ria Valk. Maar dat dateerde dan weer van lang geleden. Nu vrijdag 25 september om 20 uur... houdt het popkoor Vocalicious in de lokalen van KSD Diest... aan de Mariendaalstraat open repetitie. Misschien wil je wel komen meezingen en deel uitmaken van het popkoor. Je moet maar eens gaan kijken. En nu genieten we van de mooie dagen samen met Johan Verminne.

Dit hoort nog bij het nazomertje wat er zit aan te komen. Y Viva España van Samantha en De Mooie Dagen kwamen van Johan Verminne. Nu zaterdag 26 september om 14 uur gaat aan het Demerbrugje in Langdorp de Demerjogging van start over 5 of 10 kilometer. De kinderen kunnen deelnemen aan de 200, 400 of 600 meter. De Demerjogging zaterdag in Langdorp. En nu een instrumentaaltje uit de gelijknamige film met Clint Eastwood. The Good, The Bad and The Ugly. Dit is Hugo Montenegro.

Ze bevonden zich ergens halverwege Amsterdam en Bremershaven. Dat was de New Four. En als ik haar wensen niet vervul, ja, wat gebeurt er dan? Dat klonk bij de Tamara's. En er is volleybal, jawel, de vrouwen spelen zaterdag 26 september om 3:00 Golazzo Averbode B tegen Aarschot en om 16:30 Golazzo Averbode A tegen Phoenix Haagt B. Dat is volleybal bij de vrouwen in Averbode. En nu het duo Hoffman und Hoffman uit het Songfestival van 1983. Dit is Rücksicht.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

feest kan meteen beginnen dankzij de deurzakkers. En het Rückzicht was een stuk rustiger met Hoffmann und Hoffmann. Nu zondag de 27e van 8 tot 20 uur vindt op de campus van CVO Volt in Diest een snuffel- en makersmarkt plaats. Ook altijd leuk om eens gaan te kijken. En dit is Erik Flanders.

Die laatste maanden werd jij voor de eerste maal verwend. Maar het verleden had jou totaal vernield.

Oh, mooi liedje van Bobby Prins over Maria Magdalena. En daarmee hebben we het gehad voor deze woensdagse editie van de Avondspits. Zometeen na het nieuws van 6 meer klassiekers non-stop. En morgen zijn we bij jullie terug om 6 uur. Onze middagcollega mag afronden vandaag. Jan Genen en Uit Mijn Hart. Graag tot morgen. Muziek.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Liefst 680 kilogram afgevangen vis uit de vijver van Stadspark Olmenhof in Herk de Stad is verkocht aan hengelclub De Snoek in Alken. De Herkse karpers moeten de Tsjechische vissen in de Alkense vijver beter doen bijten, want die voelen er zich nog steeds niet thuis. De hengelvijver in Alken bevindt zich in de recreatiedomein De Alk. Vorig jaar kreeg de club te maken met een massale vissterfte. Op zoek naar een oplossing kwam de club terecht bij de import van vis uit Tsjechië. Zaterdag 10 oktober gaat een groot deel van de avondverlichting uitzonderlijk uit van 19 tot 23 uur in Diest voor de Nacht van de Duisternis. Dat is een initiatief dat mensen bewust wil maken van lichthinder en lichtvervuiling. Ook de stad Diest draagt het steentje bij en dooft voor de gelegenheid op 10 oktober een groot deel van haar openbare verlichting tussen 19 en 23 uur.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
5: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
4: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjelkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jeline van Dromme die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor elke

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ha, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
8: Het is altijd

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Jongeren die in een problematische thuissituatie zitten worden binnenkort opgevangen in de Stadsbazuin in Aarschot. De stad verkoopt een deel van het pand aan huizen Levensruimte. Die organisatie renoveert het gedeelte langs de Jozef Tielemansstraat, zodat er 6 jongeren ook 's nachts kunnen overnachten. Voor de stad was die sociale invulling van een deel van de Stadsbazuin belangrijk. De werkhuizen aan de kant van het stadspark worden zoals voorzien omgevormd tot kantoorruimtes. 5 jaar geleden koopt de stad Aarschot het pand in de Jozef Tielemansstraat, beter bekend als de Stadsbazuin. Er is de vroegere cultuurhuis Feestzaal en achteraan de werkhuizen. De stad kocht het pand van 609 vierkante meter voor €550.000, maar verkoopt nu een deel van het pand, zo'n 160 vierkante meter, aan huizen Levensruimte. Dat is een organisatie die een thuis biedt aan jongeren die zich in een problematische thuissituatie bevinden. Wie wil weten wat er allemaal te beleven valt voor kinderen tot 12 jaar in Diest? Die heeft alles terug te vinden op de zogenaamde kinderactiviteitenkalender. Of je nu van sporten houdt of creatief aan de slag gaat, er staat altijd wel iets op de planning voor de jongste Diestenaren. Die activiteitenkalender voor de kinderen is te downloaden via de website van de stad Diest, diest.be.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van de ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Laanhaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos en wetenschapsexpert Martijn Peters, die weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. Onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen die spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

kleine gast uit de zon gepast. Ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: dat is naar verleden tijd. Groetemoel is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeet ik nooit. Ik ben er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zei aan hem toen ik gevraagd had wel, wat denkt hij van mijn broek?
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vroegt. Maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo een niet gezien. Ze zit zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze is echt knap. Dat is feitelijk geen broek. Dat is de zaalschim. Allee, kom af. Mocht dat je binnen zien.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lepbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd twee keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van de jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023 was dat. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. De dagen nadien mooi nazomer weer bij maxima tot 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.
4: Als ik op de bühne sta voor een massaal publiek, denk ik niet aan

0: artiest in Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang, parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden er ook nog eens illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie gevonden. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in hun thuiswedstrijd tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde kliken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Je hoort uroloog Edouard Lambert. Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop. Die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er wel wat mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden dan. De dagen nadien zonnig en warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

van ardijen gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene.

Niemand die nog riep, van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen, van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig, met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in Cognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na die operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert. Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. En in Berlijn is de luchthaven van Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had die drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het al zeker 28. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien zonnig en warmer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump over onder meer de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïense president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil hij niet zien gebeuren. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19. En de dagen nadien zonnig en warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.
4: Mañana.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.